Wat mag er meewerken van een verringstiftigen eentig zo a hele dag? Dat toen is bij feiten bij een schering der verringstiftigen te werden. An de as maren amma kluk elven. Nog daling kunnen we hem halde te unmelden.

nemen zijn we dan aan het einde dat weer Frisfunk verdaling. Ik wens je een nice paar dagen niet jam ja en vooral het fijn warm sommerwetter. Adjes verdaling, seid Heike.